0: van zijn strafzaak verblijft hij tijdelijk in de extra beveiligde inrichting in Vught vanwege beperkte beveiligingsmogelijkheden op Curaçao. Justitie ziet Q als een kopstuk van de criminele organisatie No Limit Soldiers. In alle Friese wateren is PFAS aangetroffen, meldt het Friese waterschap na onderzoek in 2024 en vorig jaar. De gemeten concentraties liggen volgens het waterschap boven de normen voor oppervlaktewater, zowel in grote wateren, poldersloten als grondwater. Rond de vliegbasis Leeuwarden kwamen de waarden tot 900 keer boven de norm uit. De Verenigde Staten en Iran hebben de tekst van hun intentieverklaring bekendgemaakt. In het document staat dat beide landen militaire operaties staken, sancties worden opgeheven en Iran weer olie mag exporteren. Vanaf de ondertekening, die binnenkort in Zwitserland gepland staat, begint een periode van 60 dagen, waarin wordt onderhandeld over een definitief akkoord. Dan lokaal nieuws. De politie heeft woensdagochtend twee meisjes van 16 en 14 jaar uit Heerhugowaard aangehouden in het onderzoek naar een mishandeling op de kermis op het Raadhuisplein op zaterdagavond rond 10 uur. Twee personen werden toen door een groep geschopt en geslagen, waarna zij met ambulances naar het ziekenhuis zijn gebracht. De politie onderzoekt hun betrokkenheid en vraagt getuigen zich te melden. Het weerbericht. Het klaart verder op en het blijft nog lang aangenaam. Het koelt af naar 14 tot 16 graden. Donderdag schijnt de zon flink en met 25 graden in Friesland tot 32 graden in Brabant en Limburg wordt het een stuk warmer. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
1: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 3 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag. Sinds het ingaan van het staakt het vuren zijn volgens het ministerie van Volksgezondheid in Gaza ruim 1000 Palestijnen om het leven gekomen. In dezelfde periode meldt het Israëlische leger dat 5 militairen zijn gedood of aan hun verwondingen zijn bezweken. Het ministerie in Gaza geeft aan dat bij de Palestijnse slachtoffers meer vrouwen en kinderen zijn omgekomen dan mannen. De Curaçaose verdachte Shirendi Tyson Q is naar goedkeuring door het Hoge Rechtshof van de Verenigde Arabische Emiraten door Dubai uitgeleverd aan Curaçao. In afwachting van zijn strafzaak verblijft hij tijdelijk in de extra beveiligde inrichting in Vught vanwege beperkte beveiligingsmogelijkheden op Curaçao. Justitie ziet Q als een kopstuk van de criminele organisatie No Limit Soldiers. In alle Friese wateren is PFAS aangetroffen, meldt het Friese waterschap na onderzoek in 2024 en vorig jaar. De gemeten concentraties liggen volgens het waterschap boven de normen voor oppervlaktewater, zowel in grote wateren, poldersloten als grondwater. Rond de vliegbasis Leeuwarden kwamen de waarden tot 900 keer boven de norm uit. De Verenigde Staten en Iran hebben de tekst van hun intentieverklaring bekendgemaakt. In het document staat dat beide landen militaire operaties staken, sancties worden opgeheven en Iran weer olie mag exporteren. Vanaf de ondertekening, die binnenkort in Zwitserland gepland staat, begint een periode van 60 dagen, waarin wordt onderhandeld over een definitief akkoord. Het weerbericht. Het klaart verder op en het blijft nog lang aangenaam. Het koelt af naar 14 tot 16 graden. Donderdag schijnt de zon flink en met 25 graden in Friesland tot 32 graden in Brabant en Limburg wordt het een stuk warmer. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen en nu.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 4 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Sibon Jonkind, goedendag. Sinds het ingaan van het staakt het vuren zijn volgens het ministerie van Volksgezondheid in Gaza ruim 1000 Palestijnen om het leven gekomen. In dezelfde periode meldt het Israëlische leger dat 5 militairen zijn gedood of aan hun verwondingen zijn bezweken. Het ministerie in Gaza geeft aan dat bij de Palestijnse slachtoffers meer vrouwen en kinderen zijn omgekomen dan mannen. De Curaçaose verdachte Shirendi Tyson Q is naar goedkeuring door het Hoge Rechtshof van de Verenigde Arabische Emiraten door Dubai uitgeleverd aan Curaçao. In afwachting van zijn strafzaak verblijft hij tijdelijk in de extra beveiligde inrichting in Vught vanwege beperkte beveiligingsmogelijkheden op Curaçao. Justitie ziet Q als een kopstuk van de criminele organisatie No Limit Soldiers. In alle Friese wateren is PFAS aangetroffen, meldt het Friese waterschap na onderzoek in 2024 en vorig jaar. De gemeten concentraties liggen volgens het waterschap boven de normen voor oppervlaktewater, zowel in grote wateren, poldersloten als grondwater. Rond de vliegbasis Leeuwarden kwamen de waarden tot 900 keer boven de norm uit. De Verenigde Staten en Iran hebben de tekst van hun intentieverklaring bekendgemaakt. In het document staat dat beide landen militaire operaties staken, sancties worden opgeheven en Iran weer olie mag exporteren. Vanaf de ondertekening, die binnenkort in Zwitserland gepland staat, begint een periode van 60 dagen, waarin wordt onderhandeld over een definitief akkoord. Het weerbericht. Het klaart verder op en het blijft nog lang aangenaam. Het koelt af naar 14 tot 16 graden. Donderdag schijnt de zon flink en met 25 graden in Friesland tot 32 graden in Brabant en Limburg wordt het een stuk warmer. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen en nu.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 5 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind, goedendag. Sinds het ingaan van het staakt het vuren zijn volgens het ministerie van Volksgezondheid in Gaza ruim 1000 Palestijnen om het leven gekomen. In dezelfde periode meldt het Israëlische leger dat 5 militairen zijn gedood of aan hun verwondingen zijn bezweken. Het ministerie in Gaza geeft aan dat bij de Palestijnse slachtoffers meer vrouwen en kinderen zijn omgekomen dan mannen. De Curaçaose verdachte Shirendi Tyson Q is naar goedkeuring door het Hoge Rechtshof van de Verenigde Arabische Emiraten door Dubai uitgeleverd aan Curaçao. In afwachting van zijn strafzaak verblijft hij tijdelijk in de extra beveiligde inrichting in Vught vanwege beperkte beveiligingsmogelijkheden op Curaçao. Justitie ziet Q als een kopstuk van de criminele organisatie No Limit Soldiers. In alle Friese wateren is PFAS aangetroffen, meldt het Friese waterschap na onderzoek in 2024 en vorig jaar. De gemeten concentraties liggen volgens het waterschap boven de normen voor oppervlaktewater, zowel in grote wateren, poldersloten als grondwater. Rond de vliegbasis Leeuwarden kwamen de waarden tot 900 keer boven de norm uit. De Verenigde Staten en Iran hebben de tekst van hun intentieverklaring bekendgemaakt. In het document staat dat beide landen militaire operaties staken, sancties worden opgeheven en Iran weer olie mag exporteren. Vanaf de ondertekening, die binnenkort in Zwitserland gepland staat, begint een periode van 60 dagen, waarin wordt onderhandeld over een definitief akkoord. Het weerbericht. Het klaart verder op en het blijft nog lang aangenaam. Het koelt af naar 14 tot 16 graden. Donderdag schijnt de zon flink en met 25 graden in Friesland tot 32 graden in Brabant en Limburg wordt het een stuk warmer. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen en nu.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 6 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind, goedendag. Sinds het ingaan van het staakt het vuren zijn volgens het ministerie van Volksgezondheid in Gaza ruim 1000 Palestijnen om het leven gekomen. In dezelfde periode meldt het Israëlische leger dat 5 militairen zijn gedood of aan hun verwondingen zijn bezweken. Het ministerie in Gaza geeft aan dat bij de Palestijnse slachtoffers meer vrouwen en kinderen zijn omgekomen dan mannen. De Curaçaose verdachte Shirendi Tyson Q is naar goedkeuring door het Hoge Rechtshof van de Verenigde Arabische Emiraten door Dubai uitgeleverd aan Curaçao. In afwachting van zijn strafzaak verblijft hij tijdelijk in de extra beveiligde inrichting in Vught vanwege beperkte beveiligingsmogelijkheden op Curaçao. Justitie ziet Q als een kopstuk van de criminele organisatie No Limit Soldiers. In alle Friese wateren is PFAS aangetroffen, meldt het Friese waterschap na onderzoek in 2024 en vorig jaar. De gemeten concentraties liggen volgens het waterschap boven de normen voor oppervlaktewater, zowel in grote wateren, poldersloten als grondwater. Rond de vliegbasis Leeuwarden kwamen de waarden tot 900 keer boven de norm uit. De Verenigde Staten en Iran hebben de tekst van hun intentieverklaring bekendgemaakt. In het document staat dat beide landen militaire operaties staken, sancties worden opgeheven en Iran weer olie mag exporteren. Vanaf de ondertekening, die binnenkort in Zwitserland gepland staat, begint een periode van 60 dagen, waarin wordt onderhandeld over een definitief akkoord. Het weerbericht. Het klaart verder op en het blijft nog lang aangenaam. Het koelt af naar 14 tot 16 graden. Donderdag schijnt de zon flink en met 25 graden in Friesland tot 32 graden in Brabant en Limburg wordt het een stuk warmer. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen en nu.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 7 uur.
1: Dit is RTV Dijk en Waard met het nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. Het aantal kinderen dat niet naar school gaat is de afgelopen jaren gestegen. Volgens het ministerie zaten in het schooljaar 2024-2025 ruim 16.000 kinderen thuis zonder schoolinschrijving en ongeveer 5.000 ingeschreven leerlingen waren minimaal 4 weken afwezig. Oudervereniging Balans stapt naar de rechter, omdat volgens hen de Nederlandse staat onvoldoende zorgt voor passend onderwijs. Een 57-jarige Nederlandse wandelaar is omgekomen na een val tijdens de afdaling van de Triglav, de hoogste berg van Slovenië. Sloveense media melden dat de man in een diepe kuil viel en ter plaatse aan zijn verwondingen overleed. De wandelaar en zijn familie zijn met legerhelikopters van de berg geëvacueerd. 6 op de 10 vaders en partners maakt gebruik van het aanvullend geboorteverlof van maximaal 5 weken. Dat percentage ligt lager dan eerdere schattingen, die uitgingen van 74% tot 84%. Vooral onder de laagste inkomens en de topinkomens is het gebruik van het aanvullend geboorteverlof relatief laag. Ongeveer 300.000 huishoudens dreigen bovengemiddeld hard geraakt te worden door de energiecrisis, blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau. Vooral mensen met een laag inkomen kunnen tot 6% aan koopkracht verliezen door hogere gasprijzen en duurdere benzine of diesel. Het kabinet trekt 195 miljoen euro uit voor het tijdelijk noodfonds energie en investeert extra in het warmtefonds.
2: Dan lokaal nieuws.
1: In Dijk en Waard hebben lokaal Dijk en Waard, VVD, PRO, D66 en CDA een coalitieakkoord gepresenteerd. De 5 partijen beschikken samen over 21 van de 37 zetels in de gemeenteraad en gaan de komende 4 jaar besturen. Op 24 juni bespreekt de gemeenteraad het akkoord en worden de nieuwe wethouders beëdigd. Het weerbericht. De zon schijnt flink. Bij een zwakke of matige zuid- tot zuidwestenwind liggen de maxima tussen 26 graden in Noord-Holland en 32 graden in Limburg. In de avond stijgt vanuit het zuidwesten de kans op een stevige bui.
0: Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
3: Oh boy!
4: Ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huyder Modeltreinen in Heerhugowaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huyder.nl. Huyder Modeltreinen, de specialist voor iedere modelspoorliefhebber.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 8 uur.
1: Dit is RTV Dijk en Waard met het nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. Een 57-jarige Nederlandse wandelaar is omgekomen na een val tijdens de afdaling van de Triglav, de hoogste berg van Slovenië. Sloveense media melden dat de man in een diepe kuil viel en ter plaatse aan zijn verwondingen overleed. De wandelaar en zijn familie zijn met legerhelikopters van de berg geëvacueerd. Het aantal kinderen dat niet naar school gaat is de afgelopen jaren gestegen. Volgens het ministerie zaten in het schooljaar 2024-2025 ruim 16.000 kinderen thuis zonder schoolinschrijving en ongeveer 5.000 ingeschreven leerlingen waren minimaal 4 weken afwezig. Oudervereniging Balans stapt naar de rechter, omdat volgens hen de Nederlandse staat onvoldoende zorgt voor passend onderwijs. Ongeveer 300.000 huishoudens dreigen bovengemiddeld hard geraakt te worden door de energiecrisis, blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau. Vooral mensen met een laag inkomen kunnen tot 6% aan koopkracht verliezen door hogere gasprijzen en duurdere benzine of diesel. Het kabinet trekt 195 miljoen euro uit voor het tijdelijk noodfonds energie en investeert extra in het warmtefonds. 6 op de 10 vaders en partners maakt gebruik van het aanvullend geboorteverlof van maximaal 5 weken. Dat percentage ligt lager dan eerdere schattingen, die uitgingen van 74% tot 84%. Vooral onder de laagste inkomens en de topinkomens is het gebruik van het aanvullend geboorteverlof relatief laag. Dan lokaal nieuws. In Dijk en Waard hebben lokaal Dijk en Waard, VVD, PRO, D66 en CDA een coalitieakkoord gepresenteerd. De 5 partijen beschikken samen over 21 van de 37 zetels in de gemeenteraad en gaan de komende 4 jaar besturen. Op 24 juni bespreekt de gemeenteraad het akkoord en worden de nieuwe wethouders beëdigd. Het weerbericht. De zon schijnt flink. Bij een zwakke of matige zuid- tot zuidwestenwind liggen de maxima tussen 26 graden in Noord-Holland en 32 graden in Limburg. In de avond stijgt vanuit het zuidwesten de kans op een stevige bui. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
2: Kijk eens recht naar boven. Nog iets verder? Ja, oké. En? Nog geen aluminium plafond? Dan is het tijd om eens te kijken op aluminiumplafond.nl. Want een aluminium plafond oogt niet alleen schitterend, het is zelfs voordelig. Onderhoudsvrij, zelf te monteren en vochtbestendig. Dus ideaal voor in de badkamer. Bestel online via aluminiumplafond.nl. Kies uit diverse panelen tot 30 cm breedte. Volledig op maat gemaakt en 44 kleuren. Vergroot uw woonplezier met aluminiumplafond.nl.
3: Waardse Security. Als het gaat om het beveiligen van uw huis, bedrijfspand of garage, is dit het bedrijf dat u hiermee kan helpen. Wij helpen u met een inbraak, camera of brandinstallatie. Daarnaast sluiten wij onze installaties aan bij de meldkamer of laten deze doormelden naar uw mobiel. Kijk voor meer informatie op de website www.waardse-security.nl.
0: Het station met de

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 9 uur.
1: Dit is RTV Dijk en Waard met het nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. In het berggebied van Slovenië is een 57-jarige Nederlandse wandelaar om het leven gekomen na een val tijdens de afdaling van de Triglav. Het slachtoffer overleed ter plaatse aan zijn verwondingen en is met een legerhelikopter van de berg gehaald. De politie doet onderzoek naar het ongeval. Het aantal kinderen dat niet naar school gaat is de afgelopen jaren toegenomen. Oude vereniging Balans stapt naar de rechter omdat volgens hen de Nederlandse staat niet genoeg doet voor passend onderwijs. In het schooljaar 2024-2025 zaten ruim 16.000 kinderen thuis zonder schoolinschrijving en waren bijna 5.000 kinderen 4 weken of langer afwezig. In een woning in Meerstad bij Groningen zijn vanochtend 2 doden gevonden. De politie is een onderzoek gestart en praat met buurtbewoners. Forensisch onderzoek is bezig en een hond uit de woning is vroeg in de ochtend meegenomen door de dierenambulance. Colombia heeft het eerste groepsduel op het wereldkampioenschap voetbal in Mexico-stad met 3-1 gewonnen van Oezbekistan. Daniel Muñoz, Luis Diaz en Jaminton Campas scoorden voor Colombia, terwijl Abosbek Fazulayev het eerste WK-doelpunt ooit voor Oezbekistan maakte. Door deze zegen gaat Colombia aan de leiding in groep K. Dan lokaal nieuws. In Dijk en Waard hebben lokaal Dijk en Waard, VVD, PRO, D66 en CDA een coalitieakkoord gepresenteerd. De 5 partijen beschikken samen over 21 van de 37 zetels in de gemeenteraad en gaan de komende 4 jaar besturen. Op 24 juni bespreekt de gemeenteraad het akkoord en worden de nieuwe wethouders beëdigd. Het weerbericht. De zon schijnt flink. Bij een zwakke of matige zuid- tot zuidwestenwind liggen de maxima tussen 26 graden in Noord-Holland en 32 graden in Limburg. In de avond stijgt vanuit het zuidwesten de kans op een stevige bui. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
2: Oh boy!
3: Ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huider Modeltreinen in Heerhugowaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huider.nl. Huider Modeltreinen, de specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
4: De 90's, maar ook de hits van nu.
5: Het station met

0: beste muziek hier op RTV Dijk en Waard.
1: Say oops upside your head, say oops upside your head. Say oops upside your head, say oops upside your head. Say

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 10 uur.
1: Dit is RTV Dijk en Waard met het nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. Het aantal kinderen dat niet naar school gaat is de afgelopen jaren toegenomen. Oudervereniging Balans stapt naar de rechter omdat volgens hen de Nederlandse staat niet genoeg doet voor passend onderwijs. In het schooljaar 2024-2025 zaten ruim 16.000 kinderen thuis zonder schoolinschrijving en waren bijna 5.000 kinderen 4 weken of langer afwezig. In het berggebied van Slovenië is een 57-jarige Nederlandse wandelaar om het leven gekomen na een val tijdens de afdaling van de Triglav. Het slachtoffer overleed ter plaatse aan zijn verwondingen en is met een legerhelikopter van de berg gehaald. De politie doet onderzoek naar het ongeval. Colombia heeft het eerste groepsduel op het wereldkampioenschap voetbal in Mexico-stad met 3-1 gewonnen van Oezbekistan. Daniel Muñoz, Luis Diaz en Jaminton Campas scoorden voor Colombia, terwijl Abosbek Fazulayev het eerste WK-doelpunt ooit voor Oezbekistan maakte. Door deze zege gaat Colombia aan de leiding in groep K. In een woning in Meerstad bij Groningen zijn vanochtend 2 doden gevonden. De politie is een onderzoek gestart en praat met buurtbewoners. Forensisch onderzoek is bezig en een hond uit de woning is vroeg in de ochtend meegenomen door de dierenambulance. Dan lokaal nieuws. In Dijk en Waard hebben lokaal Dijk en Waard, VVD, PRO, D66 en CDA een coalitieakkoord gepresenteerd. De 5 partijen beschikken samen over 21 van de 37 zetels in de gemeenteraad en gaan de komende 4 jaar besturen. Op 24 juni bespreekt de gemeenteraad het akkoord en worden de nieuwe wethouders beëdigd. Het weerbericht. De zon schijnt flink. Bij een zwakke of matige zuid- tot zuidwestenwind liggen de maxima tussen 26 graden in Noord-Holland en 32 graden in Limburg. In de avond stijgt vanuit het zuidwesten de kans op een stevige bui. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
2: Warm of koud? Kies voor het binnenklimaat waar u van houdt. Met Grail Airconditioning. Bel voor vrijblijvend advies of bezoek de showroom in Alkmaar. Kijk snel op grail.nl. Grail Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
0: Maar ook de hits van nu. Het station met de

De radiozender voor Dijk en Waard. Dijk en Waard. Nieuws. Muziek. En entertainment. En entertainment. RTV Dijk en Waard. RTV Dijk en Waard.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 11 uur.
1: Dit is RTV Dijk en Waard met het nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. Het Openbaar Ministerie denkt bij 18 personen te kunnen bewijzen dat zij zijn overleden door middelen die via de website Funcaps zijn verkocht. 4 andere sterfgevallen worden nog onderzocht. De Nederlandse eigenaren van Funcaps zijn in België in hoger beroep veroordeeld tot celstraffen tot 3 jaar voor illegale handel in medicijnen en drugs. In een gebouw in Nuenen, waar een asielzoekerscentrum moet komen, is vanochtend vuurwerk aangetroffen, waaronder een vuurwerkmortier en een mogelijke pijpbom. De explosieve opruimingsdienst is opgeroepen en de omgeving is afgezet. Daarnaast zijn in het pand ruiten vernield en doet de politie verder onderzoek. Meer dan 500 jongeren en hun naasten hebben vorig jaar gebruik gemaakt van Keerpunt, een online hulpchat voor jongeren die met criminaliteit in aanraking zijn of dreigen te komen. Het aantal gesprekken over betrokkenheid bij criminaliteit steeg van 89 in 2022 naar 210 in 2023. 1 op de 10 gesprekken was met een ouder die zich zorgen maakte om een kind. EU-leiders bespreken handelsmaatregelen tegen China vanwege zorgen over oneerlijke concurrentie door staatssteun en lage prijzen voor producten als zonnepanelen, batterijen, elektrische auto's en chemicaliën. De import uit China is aanzienlijk groter dan de export naar China, met een handelsoverschot van ongeveer 1 miljard euro per dag. Concrete besluiten over nieuwe maatregelen worden nog niet verwacht. Dan lokaal nieuws. In Dijk en Waard hebben lokaal Dijk en Waard, VVD, PRO, D66 en CDA een coalitieakkoord gepresenteerd. De 5 partijen beschikken samen over 21 van de 37 zetels in de gemeenteraad en gaan de komende 4 jaar besturen. Op 24 juni bespreekt de gemeenteraad het akkoord en worden de nieuwe wethouders beëdigd. Het weerbericht. De zon schijnt flink. Bij een zwakke of matige zuid- tot zuidwestenwind liggen de maxima tussen 26 graden in Noord-Holland en 32 graden in Limburg. In de avond stijgt vanuit het zuidwesten de kans op een stevige bui. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
2: Kijk eens recht naar boven. Nog iets verder? Ja, oké. En? Nog geen aluminium plafond? Dan is het tijd om eens te kijken op aluminiumplafond.nl. Want een aluminiumplafond oogt niet alleen schitterend, het is zelfs voordelig. Onderhoudsvrij, zelf te monteren en vochtbestendig. Dus ideaal voor in de badkamer. Bestel online via aluminiumplafond.nl. Kies uit diverse panelen tot 30 centimeter breedte. Volledig op maat gemaakt en 44 kleuren. Vergroot uw woonplezier met aluminiumplafond.nl. 80's and 90's,
0: maar ook de hits van nu. Het station met de beste muziek.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 12 uur.
1: Dit is RTV Dijk en Waard met het nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. In een gebouw in Nuenen, waar een asielzoekerscentrum moet komen, is vanochtend vuurwerk aangetroffen, waaronder een vuurwerkmortier en een mogelijke pijpbom. De explosieve opruimingsdienst is opgeroepen en de omgeving is afgezet. Daarnaast zijn in het pand ruiten vernield en doet de politie verder onderzoek. Het Openbaar Ministerie denkt bij 18 personen te kunnen bewijzen dat zij zijn overleden door middelen die via de website Funcaps zijn verkocht. 4 andere sterfgevallen worden nog onderzocht. De Nederlandse eigenaren van Funcaps zijn in België in hoger beroep veroordeeld tot celstraffen tot 3 jaar voor illegale handel in medicijnen en drugs. EU-leiders bespreken handelsmaatregelen tegen China vanwege zorgen over oneerlijke concurrentie door staatssteun en lage prijzen voor producten als zonnepanelen, batterijen, elektrische auto's en chemicaliën. De import uit China is aanzienlijk groter dan de export naar China, met een handelsoverschot van ongeveer €1 miljard per dag. Concrete besluiten over nieuwe maatregelen worden nog niet verwacht. Meer dan 500 jongeren en hun naasten hebben vorig jaar gebruik gemaakt van Keerpunt, een online hulpchat voor jongeren die met criminaliteit in aanraking zijn of dreigen te komen. Het aantal gesprekken over betrokkenheid bij criminaliteit steeg van 89 in 2022 naar 210 in 2023. 1 op de 10 gesprekken was met een ouder die zich zorgen maakte om een kind. Dan lokaal nieuws. In Dijk en Waard hebben lokaal Dijk en Waard, VVD, PRO, D66 en CDA een coalitieakkoord gepresenteerd. De 5 partijen beschikken samen over 21 van de 37 zetels in de gemeenteraad en gaan de komende 4 jaar besturen. Op 24 juni bespreekt de gemeenteraad het akkoord en worden de nieuwe wethouders beëdigd. Het weerbericht. De zon schijnt flink. Bij een zwakke of matige zuid- tot zuidwestenwind liggen de maxima tussen 26 graden in Noord-Holland en 32 graden in Limburg. In de avond stijgt vanuit het zuidwesten de kans op een stevige bui. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
2: Waardse Security. Als het gaat om het beveiligen van uw huis, bedrijfspand of garage, is dit het bedrijf dat u hiermee kan helpen. Wij helpen u met een inbraak, camera of brandinstallatie. Daarnaast sluiten wij onze installaties aan bij de meldkamer of laten deze doormelden naar uw mobiel. Kijk voor meer informatie op de website www.waardse-security.nl.
0: Het station met de beste muziek.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 1 uur.
1: Dit is RTV Dijk en Waard met het nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. Wim T. Schippers, die vorige week overleed, wordt in meerdere rouwadvertenties in kranten herdacht. In de Volkskrant viel vooral een advertentie op, die werd opgegeven door Paul Hane, vertolker van Bert in Sesamstraat, waarmee Schippers als Ernie samenwerkte. Musea, Omroep NTR, de VPRO en de stichting Wim T. Schippers plaatsten eveneens opvallende rouwadvertenties. De Verenigde Staten gaan de komende 6 maanden onderzoeken welke troepen en militaire bases ze in Europa willen houden. Dat heeft de Amerikaanse minister van Defensie gezegd tijdens een NAVO-vergadering in Brussel. In Europa zijn nu ongeveer 80.000 Amerikaanse militairen gestationeerd, die onder meer helpen bij de verdediging tegen Rusland. Oekraïne heeft een grootschalige drone-aanval uitgevoerd op Rusland, waarbij een olieraffinaderij en woonpanden in Moskou zijn geraakt. Het vliegverkeer op 4 luchthavens in Moskou werd tijdelijk stilgelegd en bij de raffinaderij brak brand uit, die inmiddels is geblust. In de regio's Belgorod en Rostov vielen doden door drone-aanvallen en ook in Oekraïne waren aanvallen met explosies en luchtrapporten. De Oranjevrouwen spelen in oktober tegen Hongarije in de eerste ronde van de play-offs voor een plek op het WK voetbal in Brazilië volgend jaar. Nederland eindigde als 2e in de kwalificatiegroep, achter Frankrijk. Bij winst volgt in november of december een 2e ronde over 2 wedstrijden tegen een nog onbekende tegenstander. Dan lokaal nieuws. In Dijk en Waard hebben lokaal Dijk en Waard, VVD, Pro, D66 en CDA een coalitieakkoord gepresenteerd. De 5 partijen beschikken samen over 21 van de 37 zetels in de gemeenteraad en gaan de komende 4 jaar besturen. Op 24 juni bespreekt de gemeenteraad het akkoord en worden de nieuwe wethouders beëdigd. Het weerbericht. De zon schijnt flink. Bij een zwakke of matige zuid- tot zuidwestenwind liggen de maxima tussen 26 graden in Noord-Holland en 32 graden in Limburg. In de avond stijgt vanuit het zuidwesten de kans op een stevige bui. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
2: Oh,
3: ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huider Modeltreinen in Hiergewaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huider.nl. Huider Modeltreinen, de specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
4: De 90's, maar ook de hits van nu.
5: Het station met

gaan aan parfummetjes en douchets. Borden van Hermes, ik heb mijn keuken nooit gebruikt. Ik heb echo in mijn huis, ik hoor mezelf als ik moe ben. Je bent zeker nog niet bezig met wat hij doet, je moet zoeken. Ik breng iets aan mijn moeder, ze gaat Zanzibar met zusjes. Leef met andere soorten drukte.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 2 uur.
1: Dit is RTV Dijk en Waard met het nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. De Verenigde Staten gaan de komende 6 maanden onderzoeken welke troepen en militaire bases ze in Europa willen houden. Dat heeft de Amerikaanse minister van Defensie gezegd tijdens een NAVO-vergadering in Brussel. In Europa zijn nu ongeveer 80.000 Amerikaanse militairen gestationeerd, die onder meer helpen bij de verdediging tegen Rusland. Win T. Schippers, die vorige week overleed, wordt in meerdere rouwadvertenties in kranten herdacht. In de Volkskrant viel vooral een advertentie op, die werd opgegeven door Paul Hane, vertolker van Bert in Sesamstraat, waarmee Schippers als Ernie samenwerkte. Musea, Omroep NTR, de VPRO en de stichting Win T. Schippers plaatsten eveneens opvallende rouwadvertenties. De Oranjevrouwen spelen in oktober tegen Hongarije in de eerste ronde van de play-offs voor een plek op het WK voetbal in Brazilië volgend jaar. Nederland eindigde als tweede in de kwalificatiegroep, achter Frankrijk. Bij winst volgt in november of december een tweede ronde over 2 wedstrijden tegen een nog onbekende tegenstander. Oekraïne heeft een grootschalige droneaanval uitgevoerd op Rusland, waarbij een olieraffinaderij en woonpanden in Moskou zijn geraakt. Het vliegverkeer op 4 luchthavens in Moskou werd tijdelijk stilgelegd en bij de raffinaderij brak brand uit, die inmiddels is geblust. In de regio's Belgorod en Rostov vielen doden door droneaanvallen. En ook in Oekraïne waren aanvallen met explosies en luchtrapporten.
2: Dan lokaal nieuws.
1: In Dijk en Waard hebben lokaal Dijk en Waard, VVD, PRO, D66 en CDA een coalitieakkoord gepresenteerd. De 5 partijen beschikken samen over 21 van de 37 zetels in de gemeenteraad en gaan de komende 4 jaar besturen. Op 24 juni bespreekt de gemeenteraad het akkoord en worden de nieuwe wethouders beëdigd.
2: Het weerbericht. De zon schijnt flink. Bij een zwakke of matige zuid- tot zuidwestenwind liggen de maxima tussen 26 graden in Noord-Holland en 32 graden in Limburg. In de avond stijgt vanuit het zuidwesten de kans op een stevige bui.
1: Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
3: Kijk eens recht naar boven. Nog iets verder? Ja, oké. En? Nog geen aluminium plafond? Dan is het tijd om eens te kijken op aluminiumplafond.nl. Want een aluminium plafond oogt niet alleen schitterend, het is zelfs voordelig. Onderhoudsvrij, zelf te monteren en vochtbestendig. Dus ideaal voor in de badkamer. Bestel online via aluminiumplafond.nl. Kies uit diverse panelen tot 30 centimeter breedte. Volledig op maat gemaakt en 44 kleuren. Vergroot uw woonplezier met aluminiumplafond.nl.
4: Warm of koud? Kies voor het binnenklimaat waar u van houdt. Met Grail airconditioning. Bel voor vrijblijvend advies of bezoek de showroom in Alkmaar. Kijk snel op grail.nl. Grail airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
5: 80's en 90's, maar ook de hits van nu.
0: Het station met de beste muziek.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 3 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind, goedendag. Meerdere hardloopwedstrijden en sportevenementen zijn afgelast vanwege de verwachte hoge temperaturen. Waaronder de Wiesoloop in Wiersen en de halve marathon Vuurtorenloop in Hoek van Holland. Ook worden bij het wielerevenement Climate Classic sommige routes geschrapt of ingekort. Sinds vandaag geldt het Nationaal Hitteplan vanwege 4 opeenvolgende dagen met temperaturen boven de 27 graden. In Dordrecht zijn 21 lichamen zonder toestemming van nabestaanden en het gemeentebestuur van begraafplaats Dubbeldam naar begraafplaats Essenhof overgebracht. Dit gebeurde nadat in 2020 de grafrechten op Dubbeldam waren verlopen en de lichamen niet direct konden worden herbegraven. De gemeente brengt de lichamen nu terug en heeft alle mogelijke nabestaanden per brief geïnformeerd. Kiezers in de Noord-Engelse regio Makerfield stemmen vandaag over een lokale kandidaat voor het Lagerhuis, waarbij de Labour-kandidaat Andy Burnham kans maakt op een zetel. Burnham wil bij winst premier Keir Starmer uitdagen, die onder druk staat door lage peilingen en een recente verkiezingsnederlaag. Ook de partij Reform UK maakt volgens peilingen veel kans in het district. De Poolse politie heeft een verdachte aangehouden voor de moord op de Russische performancekunstenaar Semyon Skrepetsky in het oosten van Polen. De verdachte gebruikte volgens de Poolse premier een Georgisch paspoort. Eerder werden 2 mannen uit Belarus opgepakt en daarna vrijgelaten wegens gebrek aan bewijs.
2: Dan lokaal nieuws. In Dijk en Waard hebben lokaal Dijk en Waard, VVD, PRO, D66 en CDA een coalitieakkoord gepresenteerd. De 5 partijen beschikken samen over 21 van de 37 zetels in de gemeenteraad en gaan de komende 4 jaar besturen. Op 24 juni bespreekt de gemeenteraad het akkoord en worden de nieuwe wethouders beëdigd.
1: Het weerbericht. De zon schijnt flink. Bij een zwakke of matige zuid- tot zuidwestenwind liggen de maxima tussen 26 graden in Noord-Holland en 32 graden in Limburg. In de avond stijgt vanuit het zuidwesten de kans op een stevige bui. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
3: Waardse Security is een gecertificeerd bedrijf in Noord-Holland. Ook voor een VoIP-telefonie kunt u bij ons terecht, zodat uw bedrijf nog beter bereikbaar is. U kunt ons bereiken via het telefoonnummer 072-8500-125. Of neem een kijkje op onze website waardse-security.nl.
4: Aboard!
5: Ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huider Modeltreinen in Hierigewaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huider.nl. Huider Modeltreinen, de specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
6: De 90's, maar ook de hits van nu.
7: Het station.

radiozender voor Dijk en Waard. Dijk en Waard. Nieuws, muziek en entertainment. RTV Dijk en Waard. RTV Dijk en Waard.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 4 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind, goedendag. In Dordrecht zijn 21 lichamen zonder toestemming van nabestaanden en het gemeentebestuur van begraafplaats Dubbeldam naar begraafplaats Essenhof overgebracht. Dit gebeurde nadat in 2020 de grafrechten op Dubbeldam waren verlopen en de lichamen niet direct konden worden herbegraven. De gemeente brengt de lichamen nu terug en heeft alle mogelijke nabestaanden per brief geïnformeerd. Meerdere hardloopwedstrijden en sportevenementen zijn afgelast vanwege de verwachte hoge temperaturen, waaronder de Wiesoloop in Wiersen en de halve marathon Vuurtorenloop in Hoek van Holland. Ook worden bij het wielerevenement Climate Classic sommige routes geschrapt of ingekort. Sinds vandaag geldt het Nationaal Hitteplan vanwege 4 opeenvolgende dagen met temperaturen boven de 27 graden. De Poolse politie heeft een verdachte aangehouden voor de moord op de Russische performancekunstenaar Semyon Skrepetsky in het oosten van Polen. De verdachte gebruikte volgens de Poolse premier een Georgisch paspoort. Eerder werden 2 mannen uit Belarus opgepakt en daarna vrijgelaten wegens gebrek aan bewijs. Kiezers in de Noord-Engelse regio Makerfield stemmen vandaag over een lokale kandidaat voor het Lagerhuis, waarbij de Labour-kandidaat Andy Burnham kans maakt op een zetel. Burnham wil bij winst premier Keir Starmer uitdagen, die onder druk staat door lage peilingen en een recente verkiezingsnederlaag. Ook de partij Reform UK maakt volgens peilingen veel kans in het district. De slotavond van de kermis op het Raadhuisplein is zonder noemenswaardige incidenten verlopen. Na de mishandeling van 2 bezoekers afgelopen weekend en de aanhouding van 2 minderjarige verdachten waren de veiligheidsmaatregelen zichtbaar aangescherpt. Volgens een woordvoerder van de beveiliging gaf de aanwezigheid van politie, handhaving en beveiligers een duidelijk signaal af. Het weerbericht. De zon schijnt flink. Bij een zwakke of matige zuid- tot zuidwestenwind liggen de maxima tussen 26 graden in Noord-Holland en 32 graden in Limburg. In de avond stijgt vanuit het zuidwesten de kans op een stevige bui. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
0: Het station met

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 5 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Sibon Jonkind, goedendag. In Dordrecht zijn 21 lichamen zonder toestemming van nabestaanden en het gemeentebestuur verplaatst van begraafplaats Dubbeldam naar Essenhof. De gemeente wil de lichamen terugbrengen naar Dubbeldam voor herbegrafenis en heeft alle mogelijke nabestaanden hierover geïnformeerd. Het Openbaar Ministerie en de Arbeidsinspectie zien geen aanleiding voor verder onderzoek. Meerdere sportevenementen zijn afgelast of aangepast vanwege de verwachte tropische hitte. Hardloopwedstrijden zoals de Wiesoloop in Wierden en de Vuurtorenloop in Hoek van Holland gaan niet door na een negatief advies van gezondheidsinstanties. Ook bij avondvierdaagses, wielerwedstrijden en muziekfestivals worden routes of maatregelen aangepast vanwege het warme weer. Reddingsteams in de bergen moeten steeds vaker in actie komen om gewonde of gestrande wandelaars te helpen, meldt de Nederlandse Klim- en Bergsportvereniging. In de Sloveense bergen is een 57-jarige Nederlandse wandelaar omgekomen na een val. De politie onderzoekt het ongeval nog. Volgens de vereniging komen wandelaars vaker in de problemen, al overlijden er niet meer mensen dan voorheen. Botik van de Zandschulp is uitgeschakeld in de tweede ronde van het tennistoernooi van Queens in Londen. De Nederlander verloor met 7-6 en 6-3 van de Amerikaan Tommy Paul. Paul speelt in de derde ronde tegen de Spanjaard Alejandro Davidovich Fokina. De slotavond van de kermis op het Raadhuisplein is zonder noemenswaardige incidenten verlopen. Na de mishandeling van twee bezoekers afgelopen weekend en de aanhouding van twee minderjarige verdachten waren de veiligheidsmaatregelen zichtbaar aangescherpt. Volgens een woordvoerder van de beveiliging gaf de aanwezigheid van politie, handhaving en beveiligers een duidelijk signaal af. Het weerbericht. De zon schijnt flink. Bij een zwakke of matige zuid- tot zuidwestenwind liggen de maxima tussen 26 graden in Noord-Holland en 32 graden in Limburg. In de avond stijgt vanuit het zuidwesten de kans op een stevige bui. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
2: Oh boy!
3: Ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huider Modeltreinen in Hiergewaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huider.nl. Huider Modeltreinen, de specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
4: Kijk eens recht naar boven. Nog iets verder? Ja, oké. Okay. En? Nog geen aluminium plafond? Dan is het tijd om eens te kijken op aluminiumplafond.nl. Want een aluminium plafond oogt niet alleen schitterend, het is zelfs voordelig. Onderhoudsvrij, zelf te monteren en vochtbestendig. Dus ideaal voor in de badkamer. Bestel online via aluminiumplafond.nl. Kies uit diverse panelen tot 30 centimeter breedte. Volledig op maat gemaakt en 44 kleuren. Vergroot uw woonplezier met aluminiumplafond.nl.
5: '80s en '90s, maar ook de hits van nu.
6: Het station met

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 6 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Sibon Jonkind, goedendag. Meerdere sportevenementen zijn afgelast of aangepast vanwege de verwachte tropische hitte. Hardloopwedstrijden zoals de Wiesoloop in Wierden en de Vuurtorenloop in Hoek van Holland gaan niet door na een negatief advies van gezondheidsinstanties. Ook bij avondvierdaagses, wielerwedstrijden en muziekfestivals worden routes of maatregelen aangepast vanwege het warme weer. In Dordrecht zijn 21 lichamen zonder toestemming van nabestaanden en het gemeentebestuur verplaatst van begraafplaats Dubbeldam naar Essenhof. De gemeente wil de lichamen terugbrengen naar Dubbeldam voor herbegrafenis en heeft alle mogelijke nabestaanden hierover geïnformeerd. Het Openbaar Ministerie en de Arbeidsinspectie zien geen aanleiding voor verder onderzoek. Botik van de Zandschulp is uitgeschakeld in de tweede ronde van het tennistoernooi van Queens in Londen. De Nederlander verloor met 7-6 en 6-3 van de Amerikaan Tommy Paul. Paul speelt in de derde ronde tegen de Spanjaard Alejandro Davidovich Fokina. Reddingsteams in de bergen moeten steeds vaker in actie komen om gewonde of gestrande wandelaars te helpen, meldt de Nederlandse Klim- en Bergsportvereniging. In de Sloveense bergen is een 57-jarige Nederlandse wandelaar omgekomen na een val. De politie onderzoekt het ongeval nog. Volgens de vereniging komen wandelaars vaker in de problemen, al overlijden er niet meer mensen dan voorheen. De slotavond van de kermis op het Raadhuisplein is zonder noemenswaardige incidenten verlopen. Na de mishandeling van twee bezoekers afgelopen weekend en de aanhouding van twee minderjarige verdachten waren de veiligheidsmaatregelen zichtbaar aangescherpt. Volgens een woordvoerder van de beveiliging gaf de aanwezigheid van politie, handhaving en beveiligers een duidelijk signaal af. Het weerbericht. Er trekken in de avond en nacht enkele stevige onweersbuien over het land. Morgen staat de heetste dag van de week op het programma. Het kwik stijgt naar 32 tot 35 graden. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
2: Waardse Security. Als het gaat om het beveiligen van uw huis, bedrijfspand of garage, is dit het bedrijf dat u hiermee kan helpen. Wij helpen u met een inbraak, camera of brandinstallatie. Daarnaast sluiten wij onze installaties aan bij de meldkamer of laten deze doormelden naar uw mobiel. Kijk voor meer informatie op de website www.waardse.security.nl.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 7 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind, goedendag. In 2024 is met ruim 10.000 aangiften van ernstige misdrijven niets gebeurd, blijkt uit onderzoek van de Algemene Rekenkamer. Ongeveer 7.000 aangiften werden direct afgewezen en zo'n 3.000 onderzoeken zijn stopgezet door gebrek aan capaciteit. De Rekenkamer meldt daarnaast regionale verschillen en stelt dat onduidelijk is hoeveel van het politie- en justitiebudget naar opsporing gaat. Ruim 10.000 mensen doen het weekend mee aan de Nacht van de Vluchteling, wat een record is volgens de organisatie. De deelnemers lopen 's nachts afstanden van 10, 20, 40 of 50 kilometer op verschillende routes in het land en halen geld op voor Stichting Vluchteling. De tussenstand van de opbrengst is 1,7 miljoen euro. Twee ouders zijn door de rechtbank veroordeeld tot 2 jaar cel, waarvan 17 maanden voorwaardelijk, voor het ontvoeren van hun dochter en zoon in Dalfsen. De kinderen werden vorig jaar met geweld meegenomen en later in België teruggevonden. De ouders krijgen ook 3 jaar contactverbod met hun kinderen en mogen niet in Dalfsen, Kampen en Zwolle komen. De adviesprijs voor diesel is gedaald naar €2,26 per liter, het laagste punt in maanden. Begin maart was dat nog €2,82, toen olietankers stil kwamen te liggen in de straat van Hormuz. Ook benzine is in prijs gedaald. Van €2,64 begin maart naar €2,45 nu. De slotavond van de kermis op het Raadhuisplein is zonder noemenswaardige incidenten verlopen. Na de mishandeling van 2 bezoekers afgelopen weekend en de aanhouding van 2 minderjarige verdachten waren de veiligheidsmaatregelen zichtbaar aangescherpt. Volgens een woordvoerder van de beveiliging gaf de aanwezigheid van politie, handhaving en beveiligers een duidelijk signaal af. Het weerbericht. Er trekken in de avond en nacht enkele stevige onweersbuien over het land. Vrijdag staat de heetste dag van de week op het programma. Het kwik stijgt naar 32 tot 35 graden. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
2: Oh boy!
3: Ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huyler Modeltreinen in Heerhugowaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huyler.nl. Huyler Modeltreinen, de specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
4: Warm of koud? Kies voor het binnenklimaat waar u van houdt. Met Geel Airconditioning. Bel voor vrijblijvend advies of bezoek de showroom in Alkmaar. Kijk snel op geel.nl. Geel Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 8 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind, goedendag.
2: Ruim 10.000 mensen doen het weekend mee aan de Nacht van de Vluchteling, wat een record is volgens de organisatie. De deelnemers lopen 's nachts afstanden van 10, 20, 40 of 50 kilometer op verschillende routes in het land en halen geld op voor Stichting Vluchteling. De tussenstand van de opbrengst is 1,7 miljoen euro. In 2024 is met ruim 10.000 aangifte van ernstige misdrijven niets gebeurd, blijkt uit onderzoek van de Algemene Rekenkamer. Ongeveer 7.000 aangifte werden direct afgewezen en zo'n 3.000 onderzoeken zijn stopgezet door gebrek aan capaciteit. De Rekenkamer meldt daarnaast regionale verschillen en stelt dat onduidelijk is hoeveel van het politie- en justitiebudget naar opsporing gaat. De adviesprijs voor diesel is gedaald naar €2,26 per liter, het laagste punt in maanden. Begin maart was dat nog €2,82, toen olietankers stil kwamen te liggen in de straat van Hormuz. Ook benzine is in prijs gedaald, van €2,64 begin maart naar €2,45 nu. Twee ouders zijn door de rechtbank veroordeeld tot 2 jaar cel, waarvan 17 maanden voorwaardelijk, voor het ontvoeren van hun dochter en zoon in Dalfsen. De kinderen werden vorig jaar met geweld meegenomen en later in België teruggevonden. De ouders krijgen ook 3 jaar contactverbod met hun kinderen en mogen niet in Dalfsen, Kampen en Zwolle komen. De slotavond van de kermis op het Raadhuisplein is zonder noemenswaardige incidenten verlopen. Na de mishandeling van 2 bezoekers afgelopen weekend en de aanhouding van 2 minderjarige verdachten waren de veiligheidsmaatregelen zichtbaar aangescherpt. Volgens een woordvoerder van de beveiliging gaf de aanwezigheid van politie, handhaving en beveiligers een duidelijk signaal af. Het weerbericht. Er trekken in de avond en nacht enkele stevige onweersbuien over het land. Vrijdag staat de heetste dag van de week op het programma. Het kwik stijgt naar 32 tot 35 graden. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Het station met de

0: Van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 9 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag. Ruim 10.000 mensen doen dit weekend mee aan de Nacht van de Vluchteling. Een recordaantal volgens de organisatie. Deelnemers halen geld op door 's nachts afstanden van 10 tot 50 kilometer te lopen op verschillende routes in het land. De opbrengst, waarvan de tussenstand nu 1,7 miljoen euro is, gaat naar Stichting Vluchteling. Duizenden aangiften van ernstige misdrijven zijn in 2024 zonder vervolg gebleven, blijkt uit onderzoek van de Algemene Rekenkamer. Ongeveer 7000 aangiften werden direct afgewezen. En 3000 andere zijn na aanvang van het onderzoek stopgezet door gebrek aan capaciteit. Regionale verschillen zijn groot. En het is onduidelijk welk deel van het politie- en justitiebudget naar opsporing gaat. De provincie Limburg trekt tot 13 miljoen euro uit voor bestrijding van de wasbeer tot en met 2030. In Limburg leven naar schatting 100 tot 200 wasberen en zijn sinds 2019 meer dan 400 dieren gedood. De provincie waarschuwt dat zonder strengere aanpak de wasbeer zich over het land kan verspreiden en dat landelijke afspraken moeten worden nagekomen. Een 17-jarige jongen is veroordeeld tot 2 jaar jeugddetentie en jeugd-TBS voor het doodschieten van de 17-jarige Rivaldo in Amsterdam. De rechtbank oordeelt dat dit de maximale straf is, gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie. De veroordeelde heeft zich volgens de rechtbank ook schuldig gemaakt aan onder andere een gewelddadige woningoverval in Amstelveen. De slotavond van de kermis op het Raadhuisplein is zonder noemenswaardige incidenten verlopen. Na de mishandeling van 2 bezoekers afgelopen weekend en de aanhouding van 2 minderjarige verdachten waren de veiligheidsmaatregelen zichtbaar aangescherpt. Volgens een woordvoerder van de beveiliging gaf de aanwezigheid van politie, handhaving en beveiligers een duidelijk signaal af. Het weerbericht. Er trekken in de avond en nacht enkele stevige onweersbuien over het land. Vrijdag staat de heetste dag van de week op het programma. Het kwik stijgt naar 32 tot 35 graden. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.

0: radiozender voor Dijk en Waard. Dijk en Waard. Nieuws. Muziek. En entertainment. En entertainment. RTV Dijk en Waard. RTV Dijk en Waard.
1: Het was laat, ik wilde gaan. Bij de garderobe en ik had mijn jas al aan. Ze zei, wacht je nog heel even. En nog geen 15 seconden later heb ik van haar lippen in mijn nek.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 10 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind, goedendag. De beroemde Major Oak in het Engelse Sherwood Forest is overleden. Volgens beheerders bracht de naar schatting 1200 jaar oude eik dit voorjaar geen nieuwe bladeren meer voort. En is hij bezweken door bodemverdichting en opeenvolgende hete, droge zomers. De boom geldt als een van de grootste en bekendste eiken van Groot-Brittannië. De regio langs de Neder-Saxe lijn trekt 50 miljoen euro uit voor de aanleg van de nieuwe spoorverbinding tussen Groningen en Enschede. Met het geld wil de regio aan het kabinet laten zien dat zij de komst van de spoorlijn serieus neemt. Het vorige kabinet reserveerde eerder al ongeveer 2 miljard euro voor het project. Het Ierse parlement heeft ingestemd met het afschaffen van de verplichte bedenktijd van 3 dagen voor abortus. Voor het wetsvoorstel stemden 86 parlementsleden, tegen waren er 70. De Senaat moet de wet nog goedkeuren voordat deze kan ingaan. Een 17-jarige jongen is veroordeeld tot 2 jaar jeugddetentie en jeugd-TBS voor het doodschieten van de 17-jarige Rivaldo op een voetbalveldje in Amsterdam-Zuidoost. De rechtbank acht bewezen dat een gestolen ketting aanleiding was voor het schietincident en de jongen ook betrokken was bij een gewelddadige woningoverval in Amstelveen. Dit is de maximale jeugdstraffe die opgelegd konden worden. Dan lokaal nieuws. De nieuwe coalitie in Dijk en Waard wil het parkeerbeleid aanpassen en onderzoekt of inwoners meer invloed kunnen krijgen op de uitvoering. Ook wil de coalitie de mogelijkheden benutten om eigen inwoners voorrang te geven bij de toewijzing van betaalbare koop- en huurwoningen. De plannen staan in het nieuwe coalitieakkoord dat deze week is gepresenteerd. Het weerbericht. Er trekken in de avond en nacht enkele stevige onweersbuien over het land. Vrijdag staat de heetste dag van de week op het programma. Het kwik stijgt naar 32 tot 35 graden. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen en nu.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 11 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind, goedendag. De beroemde Major Oak in het Engelse Sherwood Forest is overleden. Volgens beheerders bracht de naar schatting 1200 jaar oude eik dit voorjaar geen nieuwe bladeren meer voort en is hij bezweken door bodemverdichting en opeenvolgende hete, droge zomers. De boom geldt als een van de grootste en bekendste eiken van Groot-Brittannië. De regio langs de Neder-Saxe lijn trekt 50 miljoen euro uit voor de aanleg van de nieuwe spoorverbinding tussen Groningen en Enschede. Met het geld wil de regio aan het kabinet laten zien dat zij de komst van de spoorlijn serieus neemt. Het vorige kabinet reserveerde eerder al ongeveer 2 miljard euro voor het project. Het Ierse parlement heeft ingestemd met het afschaffen van de verplichte bedenktijd van 3 dagen voor abortus. Voor het wetsvoorstel stemden 86 parlementsleden, tegen waren er 70. De Senaat moet de wet nog goedkeuren voordat deze kan ingaan. Een 17-jarige jongen is veroordeeld tot 2 jaar jeugddetentie en jeugd-TBS voor het doodschieten van de 17-jarige Rivaldo op een voetbalveldje in Amsterdam-Zuidoost. De rechtbank acht bewezen dat een gestolen ketting aanleiding was voor het schietincident en de jongen ook betrokken was bij een gewelddadige woningoverval in Amstelveen. Dit is de maximale jeugdstraffen die opgelegd konden worden. Dan lokaal nieuws. De nieuwe coalitie in Dijk en Waard wil het parkeerbeleid aanpassen en onderzoekt of inwoners meer invloed kunnen krijgen op de uitvoering. Ook wil de coalitie de mogelijkheden benutten om eigen inwoners voorrang te geven bij de toewijzing van betaalbare koop- en huurwoningen. De plannen staan in het nieuwe coalitieakkoord dat deze week is gepresenteerd. Het weerbericht. Er trekken in de avond en nacht enkele stevige onweersbuien over het land. Vrijdag staat de heetste dag van de week op het programma. Het kwik stijgt naar 32 tot 35 graden. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen en nu.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 12 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind, goedendag. De beroemde Major Oak in het Engelse Sherwood Forest is overleden. Volgens beheerders bracht de naar schatting 1200 jaar oude eik dit voorjaar geen nieuwe bladeren meer voort. En is hij bezweken door bodemverdichting en opeenvolgende hete, droge zomers. De boom geldt als een van de grootste en bekendste eiken van Groot-Brittannië. De regio langs de Neder-Saxe lijn trekt 50 miljoen euro uit voor de aanleg van de nieuwe spoorverbinding tussen Groningen en Enschede. Met het geld wil de regio aan het kabinet laten zien dat zij de komst van de spoorlijn serieus neemt. Het vorige kabinet reserveerde eerder al ongeveer 2 miljard euro voor het project. Het Ierse parlement heeft ingestemd met het afschaffen van de verplichte bedenktijd van 3 dagen voor abortus. Voor het wetsvoorstel stemden 86 parlementsleden, tegen waren er 70. De Senaat moet de wet nog goedkeuren voordat deze kan ingaan. Een 17-jarige jongen is veroordeeld tot 2 jaar jeugddetentie en jeugd-TBS voor het doodschieten van de 17-jarige Rivaldo op een voetbalveldje in Amsterdam-Zuidoost. De rechtbank acht bewezen dat een gestolen ketting aanleiding was voor het schietincident en de jongen ook betrokken was bij een gewelddadige woningoverval in Amstelveen. Dit is de maximale jeugdstraffe die opgelegd konden worden. Dan lokaal nieuws. De nieuwe coalitie in Dijk en Waard wil het parkeerbeleid aanpassen en onderzoekt of inwoners meer invloed kunnen krijgen op de uitvoering. Ook wil de coalitie de mogelijkheden benutten om eigen inwoners voorrang te geven bij de toewijzing van betaalbare koop- en huurwoningen. De plannen staan in het nieuwe coalitieakkoord dat deze week is gepresenteerd. Het weerbericht. Er trekken in de avond en nacht enkele stevige onweersbuien over het land. Vrijdag staat de heetste dag van de week op het programma. Het kwik stijgt naar 32 tot 35 graden. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen en nu.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 1 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind, goedendag. De beroemde Major Oak in het Engelse Sherwood Forest is overleden. Volgens beheerders bracht de naar schatting 1200 jaar oude eik dit voorjaar geen nieuwe bladeren meer voort. En is hij bezweken door bodemverdichting en opeenvolgende hete, droge zomers. De boom geldt als een van de grootste en bekendste eiken van Groot-Brittannië. De regio langs de Neder-Saxe lijn trekt 50 miljoen euro uit voor de aanleg van de nieuwe spoorverbinding tussen Groningen en Enschede. Met het geld wil de regio aan het kabinet laten zien dat zij de komst van de spoorlijn serieus neemt. Het vorige kabinet reserveerde eerder al ongeveer 2 miljard euro voor het project. Het Ierse parlement heeft ingestemd met het afschaffen van de verplichte bedenktijd van 3 dagen voor abortus. Voor het wetsvoorstel stemden 86 parlementsleden, tegen waren er 70. De Senaat moet de wet nog goedkeuren voordat deze kan ingaan. Een 17-jarige jongen is veroordeeld tot 2 jaar jeugddetentie en jeugd-TBS voor het doodschieten van de 17-jarige Rivaldo op een voetbalveldje in Amsterdam-Zuidoost. De rechtbank acht bewezen dat een gestolen ketting aanleiding was voor het schietincident. En de jongen ook betrokken was bij een gewelddadige woningoverval in Amstelveen. Dit is de maximale jeugdstraffen die opgelegd konden worden. Dan lokaal nieuws. De nieuwe coalitie in Dijk en Waard wil het parkeerbeleid aanpassen en onderzoekt of inwoners meer invloed kunnen krijgen op de uitvoering. Ook wil de coalitie de mogelijkheden benutten om eigen inwoners voorrang te geven bij de toewijzing van betaalbare koop- en huurwoningen. De plannen staan in het nieuwe coalitieakkoord dat deze week is gepresenteerd. Het weerbericht. Er trekken in de avond en nacht enkele stevige onweersbuien over het land. Vrijdag staat de heetste dag van de week op het programma. Het kwik stijgt naar 32 tot 35 graden. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 2 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind, goedendag. De beroemde Major Oak in het Engelse Sherwood Forest is overleden. Volgens beheerders bracht de naar schatting 1200 jaar oude eik dit voorjaar geen nieuwe bladeren meer voort. En is hij bezweken door bodemverdichting en opeenvolgende hete, droge zomers. De boom geldt als een van de grootste en bekendste eiken van Groot-Brittannië. De regio langs de Neder-Saxe lijn trekt 50 miljoen euro uit voor de aanleg van de nieuwe spoorverbinding tussen Groningen en Enschede. Met het geld wil de regio aan het kabinet laten zien dat zij de komst van de spoorlijn serieus neemt. Het vorige kabinet reserveerde eerder al ongeveer 2 miljard euro voor het project. Het Ierse parlement heeft ingestemd met het afschaffen van de verplichte bedenktijd van 3 dagen voor abortus. Voor het wetsvoorstel stemden 86 parlementsleden, tegen waren er 70. De Senaat moet de wet nog goedkeuren voordat deze kan ingaan. Een 17-jarige jongen is veroordeeld tot 2 jaar jeugddetentie en jeugd-TBS voor het doodschieten van de 17-jarige Rivaldo op een voetbalveldje in Amsterdam-Zuidoost. De rechtbank acht bewezen dat een gestolen ketting aanleiding was voor het schietincident en de jongen ook betrokken was bij een gewelddadige woningoverval in Amstelveen. Dit is de maximale jeugdstraffen die opgelegd konden worden. Dan lokaal nieuws. De nieuwe coalitie in Dijk en Waard wil het parkeerbeleid aanpassen en onderzoekt of inwoners meer invloed kunnen krijgen op de uitvoering. Ook wil de coalitie de mogelijkheden benutten om eigen inwoners voorrang te geven bij de toewijzing van betaalbare koop- en huurwoningen. De plannen staan in het nieuwe coalitieakkoord dat deze week is gepresenteerd. Het weerbericht. Er trekken in de avond en nacht enkele stevige onweersbuien over het land. Vrijdag staat de heetste dag van de week op het programma. Het kwik stijgt naar 32 tot 35 graden. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen.